0: vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Vogels, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op vogels.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. Good morning.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: En zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Wij bij DVL Klimatisatie.

0: voorspellen of op dvl-klimatisatie.be. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, de Kattenstaart.

0: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Weer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Zou je mij misschien nog een keertje willen kussen, alsjeblieft? Sugar candy kisses, het is zo zoet. Goedemorgen en welkom. Hier is Zo op Moederdag, zaterdag 15 augustus. Wij zijn samen tot aan een uur of drie vanmiddag. Welkom.

0: zaterdag 15 augustus, feestdag. Hè? Hier is Zo, de jaren 60 die zijn van ons. Maar af en toe draaien we ook plaatjes uit de 70s, zoals Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Shirley Bassey, White Plains, Shoreditch, The Pebbles, ze komen daar allemaal aan als je blijft luisteren.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapasschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelf gemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in West.

0: verbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkje.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Cuando. Een gouden engel, Bert Humper, denk je, 1968, hier op de radio bij Zoo, op deze zaterdag, die toch een beetje een zondag is natuurlijk. Free and the Dreamers hebben we, en doe de Free. Hear the

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Weer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba, eh?
1: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

klein geheimje vertellen. Dat is langer geleden dan yesterday, when I was young. Charles Aznavour is al een hele tijd geleden, of minstens verleden week. You Keep Me Hanging On van The Supremes en Jane Morgan daarvoor. En maybe dit is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Morgan.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25. Als je dakje niet meer beschermt.

Ja. Draai. De birds en turn. En daarvoor hadden we hier de Ite Petit van Jackie Wilson en Jerry Wallace ook gehoord met In the Misty Moonlight. Ja, ik draai de jaren 60 bijna non-stop achter elkaar hier en bij Dieterik in het weekend met de String Alongs, met de Cats onder andere en Bringing on Back the Good Times van The Love Affair.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 3. 182 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
7: Opzij, aan de kant.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg, 37 Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
10: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, zo heet dat dan. Zo gewonnen, zo geronnen. In dat geval. Easy come, easy go van Bobby Freeman. Natuurlijk daarvoor de mannenleed. Obla, die obla, obla, hopsasa. Hier is Zoo op zaterdag 15 augustus. Feestdag, Funkel Love.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Weer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

zijn er natuurlijk nog andere, maar I am the one in dat geval. Daarvoor hadden we hier Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Hallo en goedemorgen. Je bent bij Zoo bij Diederik in het weekend. Wij zijn samen tot aan 3 uur en al straks Sophie Lamba. En vanavond om 6 uur de 60s at 6 natuurlijk en met Maarten van Lid.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn duchtmaar, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lezen. Shooten bij Laser Shooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Laser Shooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Laser Shooting Impact.
8: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat

Jij zou ook wel huilen als dat jou mocht overkomen. Natuurlijk Leslie Gore, It's My Party. En daarvoor Catherine Valente, de bongo cha-cha-cha. En Good Morning Freedom natuurlijk van Blue Mink. Het wordt dadelijk hier bij ons op de radio 11 uur.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Brandweer in de Hoge Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Love You van Andy Kim natuurlijk. Hè. One Fun Day van de Chiffons. Donny Osmond is onderweg. Straks voor 11:30. De Surfaris, Little Richard en de Beatles. Brrr, ik heb de hele nacht gewerkt. It's been a hard day's night.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Hou van mij als een steen. Love me. Van Paul Simon, Like a Rock natuurlijk. Uit 1973, daarvoor hadden we Adamo en Tommy Rowe. Hier is Zoel, de jaren 60, die zijn van ons.

0: cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

wil ik het graag nog eventjes over hebben, maar niet nu en na de uitzending natuurlijk. En Jewel Akins, The Birds and the Bees, en The Sweet Little 16 van Chuck Berry, en William Smokey Robinson and the Miracles, and We Are Going to a Go-Go.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea, dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Hier is Zoo, hier hoor je fantastische oldies, want de jaren 60 die zijn van ons. Wij doen het op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar we doen het ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio, dat kan ook natuurlijk. Hè. En ik ben Diederik, we zijn samen tot aan 3 uur bij Diederik in het weekend. New York City, het is extra verlengd weekend. I'm doing

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schattekind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Opzij, aan de kant.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 04 494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
11: Good afternoon.

Jawel, zaterdag 15 augustus, feestdag, extra verlengd weekend en zoe op de radio. De jaren 60, die zijn van onze BG Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head en nu Little Peggy Marge.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea, dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.
3: Yeah.

0: de schuur in brand staat. Dit is Old Heart of Mine. Is a week for you van de Isley Brothers. En She Like Weeds daarvoor van de T-Set. Dit is Zoo. Goedemiddag. De jaren 60 zijn van ons. Het is weekend met Kenneth Heath, straks met de Monkees, The Sweet, Gene Chandler, Ricky Nelson komt voorbij en Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road.
1: Your 60s weekend.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Nou, wilt ik met Jolen eens een klein testje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en

Schöne Fremdenmann, zo heet het eigenlijk in het Duits, hè, maar in het Engels is het gewoon Someone Else's Boy van Connie Francis natuurlijk. Hier op de radio bij Zoel, de jaren 60, die zijn van ons. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag, beetje zondagmiddag, hè, zo voelt het toch een heel klein beetje. Ah, yeah. Dit is George Baker Selection, zijn allereerste grote hit. We luisteren naar The Little Greenback.

geloof jij in tovenarij? Brrr, de Gebrief in Magic van de Love and Spoonful, die kennen we nog van Summer in the City natuurlijk. Daarvoor hadden we hier Your 16, Your Beautiful and Your Mind van Johnny Burnett ook gehoord op de radio. En nog daarvoor Demis Roussos en Someday Somewhere. Hier is Zoo. Hij was 14, de babysit was 16 en hij was zo verliefd. Polanka schreef er een lied.

0: acid running through his sleepy head. The little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
1: booger, booger, booger, all night.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of

Ja, lukt dat een beetje met die jingle-jangle, alsjeblieft, zeg. Dat was rock'n'roll music natuurlijk, van de Beatles. Hier is Zoo, hier is Diederik in het weekend, op zaterdag 15 augustus, met Diane Warwick, Wishing and Hoping.

0: garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein tisje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige zin geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

zal ik mijn handen zoals Pontius Pilatus wassen in Onschuld, Not Responsible van Tom Jones natuurlijk. Hier is Zoo in het weekend op zaterdag 15 augustus. Ja, feestdag, hè? Intruders, A Nice Girl Like You en Ray Charles hadden we ook met de hit The Road Jack. Dit is Zoo met de Everly Brothers en The Kings, Dedicated Follower of Fashion, maar ook I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Good afternoon.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: En mijn duchtman, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: eventjes jouw toverlamp opzetten.
1: Turn on your love light. Brrr, van Bobby Blend hier op Zoo natuurlijk. Zometeen Sophie in het weekend. Sophie Landbach tussen 3 en 6. En dan Maarten van Linden tussen 6 en 7. De 60s at 6. Ik wens jullie nog een hele prettige 15 augustus. Tot morgen. Yeah.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedendag, het is 3 uur. Tijd voor Sophie in het weekend.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Een goedemiddag, Lady Diana Supremes en I Hear a Symphony. En dat hoor je hier bij ons 24 uur per dag, want de jaren 60, die zijn van ons. Ik ben Sophie en het komende half uur draai ik op deze feestelijke zaterdag, die eigenlijk ook een beetje aanvoelt als de zondag, oldies van Elvis, The Drifters, The Temptations, Bobby Caldwell, Georgie Fame, Kendall Wick Green en Malcolm Roberts.
1: Your 60s weekend.

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: En mijn dusleider, dit is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverellen.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
9: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
12: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
13: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
14: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
15: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
14: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
16: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Elvis Presley met Heartbreak Hotel op Zoo Radio, die jaren 60 zijn van ons. Nee,

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Goedemiddag, hier is Zoe met Sophie in het weekend en dat was Mike Berry, A Tribute to Buddy Holly. Buddy Holly, de Big Bopper en Richie Valens kwamen om het leven bij een vliegtuigongeluk in 1959. In Amerika staat die dag bekend als The Day the Music Died.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Een hele goede middag. Het is 4 uur op Zoo Radio.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Vibrations van de Beach Boys en daarvoor de Blue Diamonds met hun uitvoering van een liedje van de Everly Brothers, Till I Kissed You. Straks de Four Seasons, Gary Pickett, Moments and Whatnots, Boudewijn de Groot, Billy Joel en nu Charles Aznavour.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
1: Ja!
2: Oei, dat is hier... En niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Een echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 5 uur op zoek.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Hallo en welkom bij het laatste stukje van Sophie in het weekend op deze feestelijke zaterdag 15 augustus. Dat was Petula Clark en Downtown, waar zowat van alles te zien is. Wij zijn het komende half uur onderweg met onder andere Rod Stewart, Bobby V, André Brasseur, Jerry Jackson, Fred

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

Geen van de beide staan in mijn agenda aangekruist als fijne dagen. Dat waren Rainy Days en Mondays van The Carpenters. Daarvoor hoorden we The Beatles en Can't Buy Me Love. Het wordt dadelijk 6 uur en dan zijn er 60s at 6 met Maarten van Linden. Heel graag tot morgen. Dag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur zaterdagavond, dus hoog tijd voor 60 at 6.
3: From the Beverly Hills Event

Adamo met een ode aan de toenmalige koningin Dolce Paola. Ik ben Maarten en het komende uur gaan we naar Saint-Tropez en Woodstock. De jaren 60, die zijn van ons hier bij Zoo en wij zijn allemaal beautiful people, net zoals Melanie.

De Bee Gees maken het ons bij de radio niet gemakkelijk. We gaan van Massachusetts naar het zonnige Saint-Tropez van Louis de Funès. Raymond Lefebvre is op het appel met zijn Marche des

Pacemakers met I Like It en net gehoord Petula Clark op haar strijdwagen met Chariot. Petula was een artiestennaam gekozen door haar vader. Het blijft eigenlijk een goed geheim, maar de legende zegt ons dat hij de namen van twee van zijn ex-liefjes heeft gecombineerd om daarop te komen. Ik vermoed dat de mama daar niet zo positief over was als de Hollies. Hier zijn ze met Just One.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 0559. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve

Hier bij Zoo hoor je de beste hits van de 60s. En op 15 augustus 1969 begint in Battle, New York een zeer klein folkfestivaletje genaamd Woodstock. Ze hadden de line-up echter wat te populair gemaakt met onder andere deze CCR. Want er komen 450.000 mensen op af en alles barst uit zijn voegen. Drie overlijdens en twee kinderen later is het nog steeds het meest legendarische festival. En van de wei steken we door naar Penny Lane met de Fab Four. Broadcasting to the world.

0: Het is te laat om ons zorgen te maken volgens Bad Tino. Zolang we hier bij 66 zijn, hebben we hier helemaal geen zorgen bij Zoo. En gooi die dansbenen nu maar los en tel mee af met Sam de Sham en zijn farao's.
1: Number one music, Zoo Radio.
2: Uno, dos, one, two, tres,

American Breed met Ben May Shape Me. En nu een liefdesbrief van Toys aan alle mama's voor deze beetje Antwerps getinte moederdag. Sta samen met ons even stil bij die belangrijke vrouw in je leven en geniet van A Lover's Concerto. The sound of the

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Opzij, aan de kant.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

Tom Jones met Help Yourself en zo dadelijk I Like It Like That van Chris Kenner hier bij Zoo. Ik ben Maarten en ik was zeer blij dat jij met mij het uur hebt doorgebracht. Dit was 60 at 6 en wij horen elkaar morgen weer. En onthoud, de jaren 60, die zijn van ons.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte-Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Zaterdagavond 7 uur en jij luistert naar Zoo.
2: From the Beverly Hills of

crazy. It's just great. Balls of fire.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
3: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
5: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte-Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Soersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Arend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door naar de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Goed, hè?
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

0: Oeh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Men komt van

0: onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Samarint, Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed hè?
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoom Radio.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
6: En mijn douche, dat dier is versleten. Versleten.
7: Hé, hey, buurman. Alles oké?
8: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
9: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
10: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake. De favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
9: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbleed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
12: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
13: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
14: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be

home of rock and roll.